0: Tennis dan, op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won donderdagavond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor die finale. Het weer dan nog, het blijft droog en helder en ook erg koud vannacht met minima rond 3 graden. De dag wordt opnieuw wisselvallig met ook soms fikse buien. En frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien zaterdag blijft het wisselvallig. En eerder fris voor de tijd van het jaar. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vorige nacht, van woensdag op donderdag, is opgelopen tot zeker 21. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen en er vielen zo'n 40 gewonden. Vandaag is een dag van rouw in de Oekraïnse hoofdstad. De Russische aanval was massaal met bijna 700 drones en 56 raketten. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Kherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De Iraanse nationale voetbalploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich daar voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal dat plaatsvindt in de VS, Mexico en Canada. Ze zullen een anderhalve week blijven in Turkije om vervolgens door te reizen naar de Verenigde Staten. Het is alleen nog niet duidelijk of alle spelers en de entourage een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Iran speelt volgende maand normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisterenavond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale die zaterdag plaatsvindt. En bij die landen Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en ook Oekraïne. België heeft zich dinsdag al geplaatst. De finale is zaterdagavond vanaf 9:00 te volgen. Het weer. Vannacht blijft het droog en helder. Koude minima ook. Rond 3 graden de komende uren. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en maximaal tot 13 graden. Ook de dagen nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk waar de schietpartij nu was, was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Soedan zitten bijna 20 miljoen mensen in een ernstige hongercrisis. Dat is meer dan 40% van de bevolking. De cijfers komen uit een rapport van de Internationale Waakhond voor Voedselzekerheid. Zo'n 825.000 kinderen lijden ook aan acute ernstige ondervoeding. In Soedan woedt al 3 jaar oorlog. Daardoor is de landbouw en de handel helemaal ontwricht. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht. Hulpgoederen geraken door de oorlog ook moeilijk op de plaatsen waar het nodig is. Het conflict in Soedan is een van de ergste humanitaire crisissen nu, maar krijgt weinig internationale aandacht. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer ook brengen in die finale. België kon zich dinsdag al plaatsen. En nog een tennisbericht: op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won gisteravond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor de finale. Het weer dan nog. Het is droog en helder de komende uren en daardoor ook erg koud. Minima rond 3 graden. De dag wordt wisselvallig met soms fikse buien en maximaal tot 13 graden. En ook zaterdag blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn twee vrouwen aangehouden die verdacht worden van kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden die mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn overgedragen aan de jeugdbescherming. In China begint vandaag de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Gisteren sprak Trump er met zijn Chinese collega onder meer over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vandaag wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
2: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
1: Bij de meerdere ongevallen op de E34 in Lille gisternamiddag zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder overleed ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering gisteravond op het gemeentehuis van Lille. Een van de gewonden is er erg aan toe, maar verkeert niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad na een fikse hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
3: Wij hadden een provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
1: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer brengen. België kon zich dinsdag al plaatsen. En het weer dan, het wordt opnieuw een wisselvallige dag met soms fikse buien, tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker even

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Studio Brussel.
9: Life is music.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Yeah. Carrefour.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Berger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of 2 abonnementen, of...
7: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. Life is music.
13: Life is music.
14: Studio Brussel.
15: Steeds meer beschermde natuur wordt vernietigd. Vorig jaar en nog werden er de meer dan de helft struiken, heggen en bomerijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurde vooral door boeren die hun akkers anders wilden inrichten. Nochtans is die natuur erg belangrijk voor planten en het dierenleven op het platteland, vertelt Natuurpunt.
16: Dat zie je ook als mensen met waren op reis gaan. Vroeger heel veel insecten die tegen de ruit vlogen, dat je telkens moest afkuisen, nu is dat veel minder. Dat is iets wat we heel sterk zien en dat ook heel belangrijk is om te gaan herstellen. Dus dat is niet enkel voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening.
15: Wie betrapt wordt op natuurvernietiging zonder vergunning, is verplicht om die schade ook te herstellen. Bij de verschillende ongevallen gisteren door de hagel op de E34 in Lille zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder stierf ter plaatse en een van de gewonden is er ook erg aan toe, maar is niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad omdat het net hevig gehageld had, dat zegt de burgemeester.
17: Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een 10 minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
15: In de gemeente Stadskanaal in Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Ze zouden hun dochter van 6 en ook een zoon van 7 hebben verschillende keren hebben geslagen en opgesloten hebben in de kelder. Ze zouden dat ook gefilmd hebben. Het hele gebeuren kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les ook in slaap viel. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije en Roemenië gaan door. Onze Esila met haar nummer Dancing on the Ice kon zich dinsdag ook al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Ze is al 4e trouwens aan de beurt tijdens die finale na Israël en Albanië. En vanmorgen nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien wel kleiner. Zondag en ook begin volgende week opnieuw natter, maar geleidelijk aan wel warmer.
18: Hoogstraten aardbeien. Rick staat op.
19: Rick Boy.
20: Zalig dat jij nu al wakker bent en ik hoop dat het met plezier is terwijl de rest van Vlaanderen uitslaapt. Luister jij en ik samen naar Chapel Roan. Een hele goede morgen.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Yes, daar zijn we. Jij ook, ik ook. Een hele goede morgen. Geloof het of niet, maar het is vrijdag vandaag. Of voelt het voor heel veel mensen niet zo? Maak jij de brug of niet? Dat is de vraag vandaag. Of zit jij daar alleen zonder collega's? Als een diehard die je bent. In elk geval, iedereen heel welkom bij de radio. Ik ben hier nog tot 10 uur. Samen met u. In ons vroege clubje. En ook samen met de meest lenteachtige band die we nu goed kunnen gebruiken. Jungle.

0: Als iemand je wel wakker kan maken, is het Youngblood.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Op deze vrijdag 15 mei, goedemorgen. We zitten er samen in ons exclusieve clubje van Mensen Zonder Brugdag. Zoveel is duidelijk. Sander en Robin zijn al vroeg bezig. Werner uit Poperingen natuurlijk, lees ik in de app. Anne in Nijlen. Hey, laat gerust ook weten wat jij doet op een brugdag als je niet aan het werk bent. Ik heb Sophie Ellis Beck.

0: catch my breath. Good morning.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
6: Maatkastje Online.
7: Studio Brussel.
8: Rick staat op.
7: Rick Boy.

wereld is nog stil op deze iets wat andere vrijdag, maar je bent niet alleen wakker. Ludo uit Ieper, die doet mee vanuit zijn vrachtwagen. Stuurt er ook een foto bij, dag Ludo. En ook Robin uit Gent vindt het prima hoe rustig het is op de baan. We hebben hier ondertussen een probleem met de uitzendcomputer. Dat heb je misschien gehoord daarnet. Ze proberen dat hier zo snel mogelijk te fixen. No worries. Het is vrijdag, het is 15 mei. We beginnen de dag droog. Maar het blijft niet zo. Temperaturen gaan straks niet boven 13 graden.

0: Altijd goed op een vrijdag. Three Doors Down.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Richard die heeft het al helemaal door. Hè. Luister, Richard uit Halle zegt... Jullie computer wil gewoon ook eens een brugdag. Goeie keer wel. Ja, ik denk en hoop vooral dat alles weer in orde is nu met de computer. Ik ga nog eens proberen om nacht in Amsterdam te laten horen van de Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Dankjewel.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Knaldi.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Leonard Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
11: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Voor wie niet moet werken, maar wel al wakker is, geniet van uw extra weekenddag. Het is vrijdag 15 mei en ik haal er onze hotshot bij.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Die hotshot heet Forget Me. Het is handgemaakt door de genaamde Joachim Liebes, ook wel The Haunted Youth. Vorige week bracht hij zijn tweede plaat uit, Boys Cry 2. Ik kan bevestigen. In ons programma Radar vertelde Joachim meer over het nummer Forget Me.
2: De lyrics van Forget Me zijn voor mij zo al die dingen die je zegt in je hoofd om rationally over iemand te geraken of zo, of om iemand te judgen of iemand in een box te steken, zodat jij verder kunt of zo. Maar eigenlijk laat die song ook gewoon de echte waarheid zien en dat is van eigenlijk I'm not in control and I'm so scared of losing you even though. What the fuck?
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit.

0: Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Hot Shot en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hot Shot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

Mikey is er ook bij. Stuurt in onze app als Hollander die leveringen doet in Leuven. En op de baan is het inderdaad heerlijk rustig, zegt hij. Hopelijk blijft dat zo. Voor Mikey en alle andere dromers van de zomer. Die volgende week weer gaat terugkomen, zag ik in de weerapp. Hugel en Solto met Jamaican.

0: vanavond op VRT1.
1: U bent vast op de hoogte dat vanochtend Mike Albers en Isabel Sanchez geliquideerd zijn.
2: Goh.
1: Dus, waar was u vanochtend tussen 5 en 6?
0: Op VRT1 krijgen de flikken van Maastricht te maken met een afrekening. Op VRT Canvas daagt McRae een moordenaar uit en dat is niet zonder gevaar. En op VRT Max kan je nu de tweede aflevering van de Michael Jackson story zien. Alvast veel kijkplezier.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Dit is Studio Brussel. Studio
11: Brussel. Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Jannik Aerts.
13: Steeds meer beschermde natuur wordt illegaal vernietigd. Vorig jaar nog werden er de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gekapt zonder vergunning dan in 2019. En dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers anders willen gebruiken. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wijst erop dat er wel minder beschermd grasland vernietigd wordt, doordat er nu met satellieten wordt gecontroleerd.
14: De positieve aanpak rond de permanente graslanden, die aanpak die werkt en die willen we dus nu ook toepassen op de andere kleine landschapselementen die wat onder druk zijn komen te staan de laatste jaren. Zoals onze hagen, houtkanten, knotbomen, om die ook meer terug te integreren in ons landschap.
13: Wie betrapt wordt, is verplicht om de schade te herstellen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het duurt wel tientallen jaren voor een bosje of een heg dezelfde natuurwaarde heeft. Bij de verschillende ongevallen gisteren door de hagel op de E34 in Lille zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. En 1 motorrijder stierf ter plaatse en 1 van de gewonden is er nog altijd erg aan toe, maar is niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad, omdat het net hevig gehageld had, zegt de burgemeester van Lille.
15: Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel 10 minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
13: In de stad Nantes in Frankrijk is gisteravond een jongen van 15 doodgeschoten. En 2 andere tieners van 13 en 14 raakten gewond. En ze zijn ook alle 2 in levensgevaar. De daders die kwamen aan op een motor en sloegen dan na die schietpartij op de vlucht. Het gerecht denkt dat het een afrekening is in het drugsmilieu. Want in diezelfde wijk werd er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Jeruzalem en Israël zijn verschillende mensen opgepakt toen ze gisteravond op straat trokken voor de vlaggenmars. Ze waren met 10.000. Met die mars viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967, waarin ook Israël de westelijke Jordaan-oever veroverde. In de Palestijnse gebieden herdenken ze dan vandaag weer de periode in 1948, toen ze hun huis werden uitgedreven, toen Israël werd gevormd. En ook vandaag is dat nog bittere realiteit, zegt Inge Franke, want zij is in Israël.
16: Als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer, hoe meer Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem, waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem, ja, daar een Joodse stad van te maken. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren met verdrijving van Palestijnen.
13: En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de 2e halve finale gisteravond kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Maar ook Oekraïne, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije en Roemenië. Onze Isila met haar nummer Dancing on the Ice kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Die vindt zaterdag plaats in Wenen. Het is eerst nog zonnig, daarna meer wolken met ook buien. Het is wel nog altijd fris vandaag, hoge 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer.
2: Rick staat op.
11: Jojo. Het is vrijdag iets over 8 en een veelgestelde vraag. Maak jij de brug of niet vandaag? Zo niet, dan werken wij met u mee met nu een van de beste ochtendplaten.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Nope, werkendag stuurt Karin. Karin, veel succes vandaag. Break a leg ook. Of toch toi toi. Hey, het was 6 jaar geleden dat we nog eens nieuwe muziek kregen van The Strokes. Bij het begin van de zomer komen ze zelfs met een heel nieuw album. En daarvan is dit de eerste single met extra veel stemvervormer. Yes. Going Shopping. Goedemorgen.

0: Ja,
1: zo is het heel duidelijk. Het klein gelukje van Stefan is binnen. Luisteraar Stefan uit Oudenburg moet ook werken vandaag. Maar stuurt zijn kleine gelukje door in onze app. Het is een foto van de dubbele regenboog. Kijk, dat is de spirit. Malgrab en Milky gaan u doen meezingen. Daar ben ik redelijk zeker van. Naar Kings of Leon.

0: Jennerberger.
1: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemorgen, ik ga nog eens de term in petto gebruiken, gewoon omdat het kan.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Ook als je keihard wel aan het werk bent, heeft deze vrijdag 15 mei veel moois in petto. Voilà. Al zal je daar wel zelf voor moeten zorgen natuurlijk. Ik kan alleen maar helpen bij de soundtrack. Dat is gewoon zo, maak er iets schoons van. Dat heeft Sons ook gedaan met Al Sinds Maart. Een echt zomernummer. Surfin'.

Het is 8:30, een heel goede morgen. Maandag sta je gewoon weer op met Eva en Dries. Ze nemen vandaag een welverdiende brugdag. Als de school van uw kinderen dat ook heeft gedaan, dan kan ik je nu misschien wel blij maken met een welgemikte Pedro bij het ontbijt.

staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ketnet, kom naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woning

0: Verzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Ik vind het Sam Fender schijnt de zon altijd op de radio. Waarvoor dank, Sam. Hey, misschien ben jij wel zo'n diehard die al de hele ochtend in de weer is, terwijl de rest van Vlaanderen in zijn nest lag. Dan is deze Dolly Parton voor u.

Even kijken, het is 8 voor 9. Geloof het of niet, maar het is vrijdag. Heel welkom bij ons vroege clubje. Ik hoop dat je met plezier bent opgestaan.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balje
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieve Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op Domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Jannik Aerts.
12: Een West-Vlaamse beek is zwaar vervuild. In de Westhoek is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. De stof die daar wordt gevonden, wordt gebruikt tegen kleine wormpjes, maar is eigenlijk al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met het IJzerbekken en dus ook met een drinkwaterproductiecentrum. En Natuurpunt vreest voor een serieuze vervuiling.
13: Het gaat over 232 microgram per liter en er mag maximum 0,12 microgram per liter gevonden worden. Dus dat is onvoorstelbaar groot. De mensen van Inagro die het bericht gemaakt hebben, weten het aan een ongeval, dat de fles zou omgevallen zijn of bij het vullen van de sproeimachine.
12: In de Westhoek maken mensen zich wel al veel zorgen om het drinkwater, maar er zou geen gevaar zijn. De laatste 6 jaar wordt er in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd. Vorig jaar werd het er meer dan de helft struiken, heggen en ook bomen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers anders willen gaan gebruiken. Wie betrapt wordt, is ook verplicht om die schade te herstellen. Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, vertelt Natuurpunt.
14: Als je dat herstelt bij het uitgraven van een poel of het aanplotten, zeker van bomen of heggen, dan duurt dat vaak jaren eer dat je dat opnieuw herstelt. En zeker als het om oude bomen of heggen gaat, zelfs tientallen jaren of langer, omdat zeker oudere bomen en soorten een heel waardevolle kwaliteit hebben voor heel wat soorten.
12: In de stad Nantes in Frankrijk is gisteravond een jongen van 15 doodgeschoten en 2 andere tieners van 13 en 14 raakten gewond en zijn alle 2 in levensgevaar. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Het gerecht denkt dat dat een afrekening is in het drugsmilieu, want in diezelfde wijk werd er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. En ons voetbal zal vanaf volgend seizoen ook te zien zijn bij Orange. Na deals met Telenet en Proximus heeft de rechthouder DAZN nog afspraken gemaakt met Orange. Daarin zitten ook naast het Belgische voetbal enkele Europese competities en bekers. Het is eerst nog zonnig, maar stilaan meer wolken met ook vandaag nog opnieuw buien. Het is nog altijd fris ook, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer.
15: Rick staat op.
10: Yo, yo, yo.
15: Rick Boy.
10: Harde werkers en burgdagsnoezers, allemaal welkom op dag 2 van het verlengde weekend. Het is nog maar vrijdag. Next, Coldplay en Avicii.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Vorige week stond een van de it-girls van het moment in Vos Nationaal met zo'n machtige stem, Olivia Dean. Onze luisteraars vertelden nadien over de liefde en de vreugde die in de zaal hing. En Manu van Akker zelfs over hoe Olivia Dean zijn hand had aangeraakt. Kun je allemaal herbeluisteren in ons programma Lust for Life op VRT Max via het Studio Brussel kanaal.

Ja, toch een beetje Guns N' Roses bij het late ontbijt. Studio Brussel. Rick staat op. Allee, ik zeg nu late ontbijt, toch als je niet moet werken vandaag. Ik doe in elk geval met u mee met een extra vrijdagse playlist en met een nummer van Merel over haar al dan niet kinderwens. Baby heet dat, zoveel is wel duidelijk. Baby.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Salut, c'est Justice.
6: Oui!
5: Vous écoutez Studio Bruxelles.

En plots zitten we al in de helft van mei. Plots is zelfs de lente bijna voorbij zelfs. Terwijl luisteraar Koen in Oud-Heverlee blijkbaar bezig is aan een verfmarathon, plinten plaatsen enzovoort. En mensen moeten iets doen met zo'n vrije vrijdag, hè, natuurlijk. The Black Keys.

1 over half 10. Goedemorgen, het is vrijdag, maar ook een beetje zondag. Een groot deel van Vlaanderen maakt de brug naar Himmelvaart gisteren. We beginnen de dag droog, maar blijft niet zo. Qua temperaturen gaan we maximum tot zo'n 13 graden. Maar zal ik anders toch een 30 graden plaats spelen? Loco Loco van Reinier Zonneveld. En Gordo. Goedemorgen.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies unlimited internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go yellow!

Thibaut is erbij, zei. En dan zie ik de foto van luisteraar Sonja in onze Studio Brussel-app met keihard de zon op haar terras. Sonja, geniet er maar van. Het is niet alleen maar wolken en buien vandaag. Je ziet Roel uit Herenthout stuurt dat hij klaar is om te jakkeren op Klamotrok straks. Wel, jakker nu ook al maar wat meer op Kulsch. Kom aan, jak!

Technisch gezien zou een brugdag op de radio stilte kunnen betekenen, maar we gaan voor plan B. Keiveel goede muziek zoals altijd, ook bij Kenneth Bert vanaf 10 uur. Ik heb nog de nieuwe van Fraukje.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee. Marieke wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Kidnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
4: Wij komen
6: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
4: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan.
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
12: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
13: Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 10 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Jannik Aert.
16: Veel werklozen willen een knelpuntberoep doen. In december waren er zo'n 24.000 werkloze Belgen ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. En dat is een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog startte met zo'n opleiding, behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. In de Westhoek is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. De stof die wordt gebruikt tegen kleine wormpjes, maar is eigenlijk al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met het IJzerbek en dus ook met een drinkwaterproductiecentrum. De boeren in de regio zijn op de hoogte gebracht, maar dit kan echt niet, zegt de stad Ieper.
17: Samen met de provincie hebben we direct geopteerd om een bericht naar alle landbouwers uit te sturen om echt erop te wijzen dat dit niet kan. Het is immers een product die enkele jaren al uit de markt is, omwille van de schadelijkheid op bodemleven en op waterleven. Dit kan echt niet. Dit moet stoppen.
16: In de Westhoek maken mensen zich al veel zorgen om dat drinkwater, maar er zou wel geen gevaar zijn. Het staatsbezoek van Amerikaans president Donald Trump aan China is voorbij. Hij is weer onderweg naar de VS. De voorbije 2 dagen sprak Trump met de Chinese president Xi Jinping over andere de oorlog in het Midden-Oosten, de handel en de situatie in Taiwan. China-kenner Veerle de Vos vertelt hoe die gesprekken verliepen.
18: Trump zelf heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing.
16: En ons voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien bij Orange. Na deals met Telenet en Proximus heeft de rechterhouder DAZN ook afspraken gemaakt met Orange. Daarin zitten naast het Belgische voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Het is stilaan bewolkter aan het worden met opnieuw wel buien vandaag. En het is altijd nog altijd frits, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig, maar wel steeds warmer.
11: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
8: Studio Brussel.
11: Out of office.
8: Kenneth Bert.
13: We maken een muzikale brug op deze vrijdag. Jij zal straks Muse en Billie Eilish tegenkomen. Maar het is natuurlijk eerst tijd voor Prince. Take me with you.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Een zeer goede morgen. Wie dacht dat het een rustige vrijdag ging worden? Die had duidelijk niet op nieuws gerekend. Zij gaan voor een intergalactisch avontuur met hun nummer Cryogen.

is vandaag zeker half vol. We gaan voor positieve vibes nu samen met Vampire Weekend. Zij kunnen het leven aan in hun nummer Unbelievers.

0: nu de brug maakt of niet op deze vrijdag. Het wordt zo meteen even een Blue Monday, dankzij New Order.
1: Helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom mee dansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Jengel Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
3: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.be.

tijd voor een cover van een cover. Alice May die stond ooit op nummer 1 in de afrekening met haar cover van Sometime Around Midnight. En ondertussen heeft ze dat nummer ook al intiem aan de piano gebracht. We gaan daar nog eens naar luisteren, naar die versie. Alice May, Sometime Around Midnight.

Dominic Fike die heeft blijkbaar vele talenten. Hij kan acteren, heeft hij laten zien in de reeks Euphoria. Maar hij kan vooral ook muziek maken. In de categorie Zorgeloos komen we nu zijn nummer White Keys tegen. Dominic Fike.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Krevel. Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
4: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
5: En zelfs 25%

0: Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Tapes.
1: Er was de laatste tijd veel te doen rond Bazaar, met een nieuw album en concerten en zo verder. Maar ondertussen is Oliver Simons, lid van Bazaar, ook solo bezig. Je hebt zijn nummer Looper hier al horen passeren. Dat nummer is eigenlijk ooit ontstaan aan de piano, ook al is die er niet meer in te horen. En wat is het fijn dat Oliver Simons nog eens achter de piano is gekropen voor een intieme versie van zijn nummer Looper.
0: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

zitten in de Eurovisie Songfestivalweek, waar heel veel over te doen is. En we gaan luisteren naar een ex-deelnemer waar ook vaak veel over te doen is. Dit is Joost met Coachella.

En zo is het alweer bijna 11 uur. We gaan nog voor een nummer dat al meer dan 20 jaar oud is, maar nog altijd even schoon is. Somewhere Only We Know van Keane. En dat is meteen de laatste, dus voor het nieuws van 11 uur.

0: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
7: Impressive.
6: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
8: Good shot, baby.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Goeie voormiddag, het is 11 uur.
17: VRT Nieuws
16: met Jannik Aert.
18: Veel werklozen willen een knelpuntberoep doen. In december vorig jaar hebben zo'n 24.000 werkloze Belgen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. In Vlaanderen liggen die cijfers wel een pak lager dan in de rest van het land. Sinds dit jaar heeft iemand die werkloos is maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog startte met een opleiding, behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. Maar de VDAB zegt wel dat ze strikt controleert wie zo'n opleiding mag en kan volgen.
19: Wel, in Vlaanderen is er voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
18: Na de bekerfinale van gistermiddag tussen Union en Anderlecht zijn zo'n 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Naast die zitjes is er ook schade op andere plaatsen in het stadion. De stad Brussel zal nu berekenen wat de herstellingen hen zullen kosten en de rekening wordt naar de verantwoordelijke club gestuurd. Anderlecht verloor de bekerfinale gisteren met 3-1 van Union. In de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeluk. Dat gebeurde toen ze 50 meter diepe grotten wilden verkennen. En dat is een diepte waar normaal gezien enkel professionele duikers komen, zegt duiker Steve.
20: 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciale apparatuur hebben. In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter.
18: Op het Belgisch kampioenschap lange baanzwemmen in Antwerpen heeft Florin Caspar het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste van een seconde sneller dan de vorige beste tijd, die ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Ze was in de reeks ruim een halve seconde sneller dan de limiettijd. We krijgen steeds meer wolken, met in de loop van de dag ook opnieuw buien. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer.
5: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Studio Brussel.
21: Out of office.
5: Kenneth Bert.
21: Bij Blackbox Revelation halen ze de vettige gitaar boven in de hoop dat het jouw vrijdag beter maakt. Set your head on fire en nog veel meer muziek onderweg.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Je hebt de hotshot van de Haunted Youth nog eens te goed.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is zo'n 5 jaar geleden dat de Haunted Youth de nieuwe lichting heeft gewonnen bij Studio Brussel. En sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan, muzikaal toch alleszins. Met Joachim van de Haunted Youth ging het in zijn persoonlijk leven niet altijd even goed. Maar dan is het heel fijn dat hij dat allemaal kan bespreken in zijn muziek. Het nieuwe album Boys Cry 2 van de Haunted Youth is exact 1 week oud. En daaruit is het nummer Forget Me, de hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: The Haunted Youth, Forget Me.
3: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.

0: tonight.
1: Iedereen die ooit al heeft willen presenteren bij Studio Brussel, dit is jouw kans.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
2: In Germijns.
1: Over een dikke twee weken, vanaf 1 juni, kan je iedere avond op Studio Brussel de grote prijs Fien Germijns horen, waarin Fien Germijns op zoek gaat naar het talent van de toekomst. Ze legt het graag zelf aan jou uit.
4: Ik ben op zoek naar mensen die zot graag op Studio Brussel willen werken met hun mond. Het helpt natuurlijk wel dat je een hele leuke, sprankelende persoonlijkheid hebt en dat je houdt van muziek en dat als ik je in het diepe gooi, dat jij hoogstwaarschijnlijk wel kunt blijven spartelen. En de winnaar zal bij Studio Brussel allerhande leukigheden mogen doen. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Daar moet jij dus zijn als je je geroepen voelt. En wij gaan ondertussen luisteren naar The Subs en Romeo Elvis met Another Chance.

0: Jouw persoonlijke cheerleader deze voormiddag is Chapel Rowan. Ze komt eraan.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Kutnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.
7: Studio Brussel. Life is music.
8: Life is

Violet Grohl, dat is de dochter van Dave Grohl. Dat is mooi meegenomen natuurlijk. Maar ze is haar eigen muzikale pad aan het bewandelen met muziek vol energie. Dat hoor je ook in deze thumb. Deze zomer zal Violet Grohl trouwens

misschien wil jij vooral nog niet denken aan volgende week en ben je nog volop aan het genieten van dit verlengde weekend terecht. Maar weet dat er volgende week dinsdag weer een hoop zotte tickets aankomen op Ticket Tuesday natuurlijk. Er vallen tickets te rapen voor Extrema Outdoor, maar ook voor Gladiolen, het festival in Ole volgend weekend. Young Yellow gaat daar spelen en daar kan je dus terechtkomen als je dinsdag luistert naar Studio Brussel. Dit is Ben Er Nog van Young Yellow.

morgen begint de gigantische concertreeks van Harry Styles in Amsterdam. En hij gaat Robin meenemen als speciale gast. Ik ben benieuwd wat dat zal geven. Dit is alleszins Talk to Me van Robin, laatste voor het nieuws van 12 uur.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
2: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
2: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
2: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
3: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
7: Het drinkwater in de Westhoek zou veilig zijn. In Reningelst in West-Vlaanderen is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. Dat wordt al gebruikt jaren tegen kleine wormpjes daar in de landbouw, maar is ook al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met de Blankaart waar drinkwater wordt geproduceerd. En veel mensen maken zich daar nu zorgen over, maar er is geen gevaar, zegt de watergroep.
8: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting de Blankaart en dan ook nog in ons spaarbekken. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
7: Zo'n 24.000 werkzoekenden waren in december ingeschreven voor een opleiding naar een knelpuntberoep. Dubbel zoveel als een jaar eerder. Werklozen hebben nu nog maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar al met zo'n opleiding startte, behoudt die uitkering zolang de opleiding loopt. N-VA-fractieleider Axel Ronsen vreest dat daar misbruik van wordt gemaakt in ons land.
9: Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
7: De VDAB reageert dat er wel goede controles op zijn en de opleidingen alleen worden goedgekeurd als ze echt naar werk leiden.
10: Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Trump vertrok met zijn vliegtuig, de Air Force One, na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Volgens hem was het bezoek een geweldig succes met veel handelsdeals.
11: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
7: Maar voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals en ook over de oorlog in Iran lijkt er niet al te veel beslist te zijn. Eind september reist de Chinese president naar de VS. En op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste van een seconde sneller dan het vorige record dat ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Deze namiddag nog buien. Lokaal kunnen die stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien ook wisselvallig, maar tegen zondag wel een aantal graden warmer.
12: Studio Brussel.
13: Out of office.
12: Kenneth Bert.
14: Een goede The Killers doet altijd deugd. Je hoort When You Were Young. Deze middag krijg je vooral terug een heerlijk muzikaal buffet voorgeschoteld.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: voor iedereen die even zijn hoofd laat hangen op deze vrijdag, probeert Ben Howard een troost te zijn. Zo meteen, keep your head up. Build
1: my Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer, van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja.
6: Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Studio Brussel.

Fred Again en Anderson .Paak slaan de handen nog eens in elkaar. De boodschap is vooral om het leven hard te leven, pluk de dag en zo verder. Zeker ook tijdens dit verlengd weekend. Places to be, hoor je. When I get home, I want

project van Compact Disc Dummy zit in de frigo, omdat Lennart Korevits vooral even zelf zijn muzikaal ei kwijt moet onder de naam Lenny Lenny. Studio Brussel. Je hoort de Tambourine.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Ooit werden de gasten van Stone helemaal opgeslokt door de muzieksector. En daar werden ze niet gelukkig van, dus nu willen ze vooral hun eigen pad kiezen. Autonomy van Stone hoor je.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Uitjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
8: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
9: Met mij, Lieve Scheren.
8: En met mij, Hetty Halsmoortel.
7: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
10: Op Domein Puijenbroek.
7: Tickets via nerdlandfestival.be. Op ketnetvoorouders.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Een hele goede middag, het is 1 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Hier is Nicky van Driessen. Welke Belgen voetballen mee op het WK? Over 20 minuten maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie Rode Duivels voor het WK voetbal bekend, live in de televisiejournaals. Peter van den Bemt blikt voor ons al vooruit.
15: Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Sels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pas bekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods.
13: Over een kleine twee weken komen de Rode Duivels al bijeen voor het echte begin van de voorbereiding op het WK-voetbal. De grote vervuiling met de verboden pesticiden in Reningelst in de Westhoek in West-Vlaanderen is geen gevaar voor het drinkwater. Dat zegt de watergroep. Het vervuilde water stroomt naar de Blankaard, waar drinkwater wel wordt geproduceerd. Maar de giftige stof is dan al fel verdund en vervuild drinkwater is ook heel uitzonderlijk, klinkt het.
16: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
13: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren in de regio is nog niet bekend. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Trump vertrok met zijn vliegtuig Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Het bezoek, een geweldig succes, zegt hij, met veel handelsdeals.
17: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
13: Maar voorlopig zijn er weinig details bekend en ook over de oorlog in Iran lijkt er niet veel beslist te zijn. Eind september reist de Chinese president nog naar de Verenigde Staten. Deze namiddag krijgen we nog buien. Lokaal kunnen die stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris qua temperatuur, tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijven wisselvallig. Tegen zondag wel een paar graden warmer weer.
11: Studio Brussel.
9: out of office.
10: Ginter Desamblant.
12: Een hele goede middag. Ik heb voor jou dit uur muziek van Tame Impala, Phoenix en Hi Hi. Maar beginnen, dat doen we nu met Janelle Monáe.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Janelle Monáe en Tightrope. Nog een klein maandje geduld en dan komt het nieuwe album van Olivia Rodrigo uit. Hier is alvast een voorsmaakje van dat nieuwe album. Dit is Joe.

Roger Sanchez en Another Chance. 7 kilometer hier vandaan, daar ligt Molenbeek. En daar liggen ook de roots van deze Camille Yembe. Volgende week vrijdag, dan verschijnt haar album. En daarvan is het nu al Rien à fêter.

0: Tame Impala en Loser. En zometeen Tupac.
1: De betoverende indie band Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.

Tupac en California Love. En moest je nu denken, in Californië zal het wel beter weer zijn dan hier? Wel, dat klopt. Het is daar op dit moment. Meer dan 20 graden en de zon schijnt. Kijk, dat weet je dan ook weer. Dit zijn Hi Hi met All I Got.

and All I Got. Vandaag, boonk, op de dag af, is het album It's Never Been Like That van Phoenix 20 jaar oud. En dat gaan we nu vieren met een nummer van dat album. Dit is Long Distance Call.

12 juni, dan gaan de Strokes opnieuw op pad. Dan start hun wereldtournee in Manchester. België laat het voorlopig links liggen. De komende minuten zijn ze wel te horen in ons land. Hier zijn ze met Going Shopping. Like

0: The Strokes en Going Shopping. Stromae komt eraan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Getnet komt naar je toe met de Hallo Kroket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Getnet kroketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Getnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Kroket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis.
4: Oh. Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Studio Brussel.

Stromae en Formidable. Zometeen een nummer van R dat helaas niet op mij van toepassing is. Sexy Boy krijg je zo te horen. Eerst is het de beurt aan de trots van het Waasland. En dan heb ik het niet over jou, Alex Callier. Wel over deze songs. Hier zijn ze met Surfin'.

Dinsdag 3 november moet je nu al aanvinken in jouw agenda. Tenminste, als je graag deze Arlo Parks live aan het werk wil zien. Want dan staat ze in het Koninklijk Circus in Brussel.

0: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Krevel. Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
14: Impressive.
13: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
15: Good shot, baby.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel. Een hele goede middag. Het is 2:00.
18: VRT Nieuws.
17: Hier is Nicky van Driessen.
19: Alzheimer kan eenvoudiger vastgesteld worden. Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd om de ziekte van Alzheimer vast te stellen, dat schrijft de krant De Standaard. Die bloedtesten zijn sneller en goedkoper dan de huidige testen om mensen met beginnende geheugenklachten goed te kunnen opsporen. Het is dus heel goed nieuws, zegt neuroloog Sebastian Engelborgs van het UZ Brussel.
20: Dit is een gamechanger, want we gaan voor een deel van de mensen op die manier een diagnose kunnen stellen na het doen van een neuropsychologisch onderzoek. En bij een deel van de mensen gaan we op die manier ook een ruggenprik of een amyloïd PET scan kunnen vervangen door deze bloedtest. Dus een stuk toegankelijker en ook goedkoper dan de standaardonderzoeken die we nu gebruiken.
19: In ons land leven zo'n 150.000 mensen met de ziekte van Alzheimer.
21: Met kapitein Yuri Tielemans, Hans Van Aken en Axel Witsel.
19: Bondscoach Rudy Garcia heeft bekendgemaakt zo pas wie mee mag met de Rode Duivels naar het WK voetbal. De meest opvallende naam is die van Matias Fernandes Pardo, de spits van 21 van Lille, koos op de valreep voor de Belgische ploeg en niet voor Spanje en mag al meteen mee naar het WK. Voorin is er geen plek voor Luis Openda. Op het middenveld kiest Garcia dus voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij jongeren als Slavia en De Kat thuis. Ook bij de doelmannen moest een harde keuze gemaakt worden, zegt Peter van den Bemt.
22: Anders dan het ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen 4, maar wel maar 3 doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammens is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. En Mats Sels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuis blijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
19: De volledige selectie vind je op VRT Nieuws en Sporza. En vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen doen. Als patiënt kun je daar dan zelf voor kiezen. Zo kun je toch geholpen worden als je bijvoorbeeld een drukke agenda hebt of je moeilijk jezelf kan verplaatsen. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli. Bij logopedisten vanaf 1 augustus. En dan nog het weer. Deze namiddag zijn er nog altijd buien. Lokaal kunnen die best stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien wisselvallig. Tegen zondag halen we wel zo'n 15 à 16 graden.
5: Studio Brussel.
23: Out of office.
5: Gunter Desamblant.
17: Rosalia, Somber en The Cure, ze maken allemaal niet de brug, want je hoort dit uur. Net als Mark Ronson en Amy Winehouse.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: 3 dagen mogen Haunted Youth genieten van hun status als onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel.

The Cranberries en Zombie. First Light, zo heet het nieuwe James Bond videogame. En onze Lana Del Rey die heeft er de titelsong voor gemaakt. Hier is ze dus met First Light.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder.

0: Likkili komt eraan.
1: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan. Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
1: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Meestal kijk ik niet echt uit naar de zondag, wegens een saaie dag, maar dat zal de zondag van Pukkelpop in elk geval niet worden. Zara Larsson, Tyler, the Creator en de man die je zo dadelijk hoort, Somber, zullen er het beste van zichzelf geven. Je hoort hem zo, na deze van Balthazar. Dit is

0: Somber en Homewrecker. En over een minuutje hoor je hier Joris Voorn.
1: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
2: Wow, die werken echt super hard.
1: Ja, dat is de bouw, hè?
2: Maar gaan die daar zelf wonen?
1: Nee.
2: En gaan die daar ook niet werken?
1: Nee.
2: Waarom doen die dan zo als hun best?
1: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
2: Ook als het voor iemand anders is.
1: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
3: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Dat was Joris Voorn en zijn remix van... En dit is Isaac Rue. Het is al even geleden dat er nieuw werk van hem is uitgekomen. Maar nu is dat moment dan eindelijk daar. Hier is hij met zijn nieuwe single, Young.

0: The Cure en A Forest. De headliner van Reggae Geel, Supercat, die heeft zijn kat gestuurd, want hij heeft zijn optreden geannuleerd. Het festival heeft daarom een nieuwe headliner beet. En wat voor een, deze Beanie Man.
1: Yes, Naya. Cola, aya. Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here, Anna.

0: krijgt er honger van. Dat was Otto Lengi. Het laatste nieuws over alles wat er zich in de wereld afspeelt, dat hoor je zo. En dat van Nicky. En dat na dit.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: voor je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Krevel.
10: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Een hele goede middag. Het is 3 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Hier is Nicky van Driessen.
15: Er zijn snellere tests om Alzheimer op te sporen. Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd om de ziekte van Alzheimer goed vast te kunnen stellen. Die bloedtesten zijn sneller en eenvoudiger dan de huidige testen voor mensen met beginnende geheugenklachten, zegt neuroloog Sebastian Engelborgs van het UZ Brussel.
16: Als we iemand van 90 jaar over de vloer krijgen, dan gaan we ons afvragen van ja, gaan we nog wel een ruggenprik doen? Wat is de relevantie voor de behandeling van die patiënt? Ja, kunt u voorstellen dat sommige mensen dan opzien tegen een ruggenprik, terwijl een bloedtest werkt toch wel drempelverlagend. Dus ik denk dat het aantal testen wel gaat toenemen.
15: De bloedtest kan voorlopig wel alleen afgenomen worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. Net over de grens in Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat illegaal frituursnacks maakte en verkocht aan Belgische frituren. De politie ontdekte er een illegale werkplaats waar honderden kilo's vlees lagen opgeslagen in onhygiënische omstandigheden om dan Mexicano's en frikandellen van te maken die ook aan frituren in ons land zouden zijn geleverd. Waar precies is niet duidelijk. Bij het onderzoek zijn ook 2 Belgen opgepakt. En de namen van de 26 rode duivels die meegaan naar het WK voetbal zijn bekendgemaakt vanmiddag. Aanvaller Matias Fernando Pardo ziet erbij, nadat eerder deze week al duidelijk werd dat hij voor België koos en niet voor Spanje. Ook Romelu Lukaku mag mee. Bondscoach Rudy Garcia kiest op het middenveld voor Axel Witsel en niet voor jongeren Nathan de Kat en Mika Goots. Bij de doelmannen krijgt Mike Penders als derde doelman de voorkeur op Matsels en dat was een harde keuze, zegt Peter van den Bemt.
17: Anders dan zo ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen 4, maar wel maar 3 doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammens is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. En Matsels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuisblijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
15: De Rode Duivels openen het WK-toernooi op 15 juni tegen Egypte. Deze namiddag nog buien, lokaal stevig en onweerachtig. Het is ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien wisselvallig. Tegen zondag wel een paar graden warmer weer.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: Studio Brussel.
20: Out of office.
19: Gunter Desamblant.
21: Onze out of office bij Studio Brussel. Die klinkt dit uur als Olivia Dean, James Blake en Jack White. En ook als deze Only the Poets.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

slecht nieuws voor de mensen in de buurt van Jette die klagen over de nieuwe vliegroute. Zometeen komt er een big jet plane aan, die van Angus en Julia Stone. Eerst Baloo Brigada.

0: Zometeen gaan we liefde tonen aan Robin.
1: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op Maatkasten Online.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij twee stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W+-leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Robin S. en Show Me Love. Ik neem jou nu even terug mee naar woensdagavond 11 maart. Want toen gaf James Blake hier bij ons een exclusieve showcase. En van die showcase is het Trying Times Live.

0: baddest of them all. Dat was Eliza Rose. En zometeen zijn hier Beyoncé en Kendrick Lamar.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god,
6: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
7: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
8: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
9: Elke maand. Elke maand, elke maand.
8: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Jij hebt de power met de Eneco-app.
15: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
16: Hoe weet jij dat, papa?
15: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
16: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
15: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
16: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
15: Nee, maar ik wel.
14: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Vandaag is het legendarische album Lateralus van Tool 25 jaar oud. En dat gaan we nu vieren met een nummer van dat album. En niet zomaar een nummer. Met de nummer 42 uit de afgelopen tijdloze 100. Dit is Chasm.

0: en Drop It Like It's Hot. Over hot gesproken. Veel plezier met Bert zometeen.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder. Krevel.
7: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter. Knaldi.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 4 uur, goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
17: Een bende die illegale curryworsten maakte is gevat. Net over de grens in Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk ontdekt dat illegaal frituursnacks maakte en verkocht aan Belgische frituren. Ook 2 Belgen zijn daarbij opgepakt. De politie ontdekte een illegale en onhygiënische fabriek in Frankrijk met honderden kilo's vlees, bedoeld om Mexicano's en curryworsten van te maken. Het Nationaal Verbond van Frituuristen in ons land kon het verhaal bijna niet geloven.
18: Op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau, is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
17: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land. Dat is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Je voelt je dan grieperig en krijgt ook pijnlijke blaasjes op je huid. 4 jaar geleden werden al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet, vooral mannen die seks hebben met mannen. Maar de voorbije weken is de ziekte weer opgedoken, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
19: Die ziekte is eigenlijk nooit weg geweest. Maar waar we de laatste maanden normaal gezien enkele gevallen per maand zien in heel België, zagen we plots in april ongeveer 40 gevallen in heel België, waarvan de helft in Brussel. Dus ook de laatste 2 weken nu zien we toch een forse toename in het aantal gevallen.
17: En onderzoekers hebben in Thailand een nieuwe reusachtige dinosaurussoort ontdekt, de Negatitan. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. Het is een planteneter van naar schatting 27 meter lang met een lange nek om makkelijk van bomen te kunnen eten. De dino is bijna 2 keer zo groot als een T-Rex. De resten werden al zo'n 10 jaar geleden gevonden, maar pas toen Britse en Thaise onderzoekers genoeg botten hadden onderzocht, konden ze ook bevestigen dat het niet om een bekende soort ging, maar om een volledig nieuwe dinosaurus. Er is nog altijd kans op buien. Lokaal kunnen die vrij stevig en onweerachtig zijn. Het blijft fris deze namiddag tot 13 graden. Het weekend blijft nadien ook wisselvallig, maar tegen zondag halen we toch zo'n 15 à 16 graden.
0: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel vertragen in Rums door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
6: Studio Brussel.
2: Out of office.
6: Bert van Steenbergen.
0: Gewoon weekend of verlengd weekend. Wij gaan nu samen de vrijdagavond inzetten met Rudimental en Blink 182.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

the small things. Veel harten gaan sneller kloppen wanneer ze hier op de radio piano horen. Want dan is het vaak een prachtige pianotape. Maar deze piano is van Harry Styles. Al doet hij zeker ook wel veel harten sneller kloppen. Harry Styles zingt over American Girls.

0: Feel the Love. Moby heeft iets moois gedeeld op zijn TikTok.
1: Studio Brussel. Out of office.
0: Ja, de laatste weken, maanden is Moby precies hotter than ever. En dat komt toch wel door zijn zotte performance op het Amerikaanse festival Coachella. Hij had daar op het podium trouwens ook Jacob Lusk bij. Dat is de zanger van Gabriels. From the carpet, you can die. Waarschijnlijk straffe stem die Jacob Lusk. Die kwam dus meedoen bij Moby. Bijvoorbeeld op het nummer Natural Blues. Origineel klinkt dat zo. Heerlijk nummer van Moby van zijn geniaal album Play. En dat nummer dan, met de zang van Jacob Lusk. Ja, dat maakte indruk op Coachella en op de hele wereld. Het was een zotte versie die ze daar brachten. Die beelden gingen viraal en dan begon het natuurlijk. De comments van mensen die vroegen om het nummer officieel uit te brengen in die versie. Nu, Moby heeft gereageerd. Met een TikTok, met beelden van in de studio, van hem en Jacob Lusk.
2: Ja, dat klinkt great. Oké, same place.
3: Yes, sir.
2: Here you go.
4: Trouble so hard, don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God.
0: Ja, het gaat dus gebeuren. Hun versie van Natural Blues komt eraan. Dit is nog eens die geweldige live versie.

0: blijft zo goed. Natural Blues, Moby live met Jacob Lusk. Zometeen 9 minuten Youngblood op je radio.
1: Is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom mee dansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Op 20 mei.
3: It's time.
2: Keert Star Wars terug naar het grote scherm.
3: I'll be right behind you. Go. Go.
2: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
3: This is the way.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Hello Heaven Hello, oftewel de beste intro voor een concert ever, stuurt Gitte uit Hale in de app.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Er zijn al een pak straffe artiesten aan onze paarse piano komen zitten. Als je afvraagt wie allemaal, ik ga niet de hele lijst opnoemen. Je kan dat allemaal checken via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Daar kan je al die prachtige pianotapes ook zien en niet alleen horen. Maar deze week was de beurt aan Oliver Simons, die met zijn soloproject al sinds een jaar, toen hij er terug mee begon, onder die naam echt indruk aan het maken is. Is prachtige muziek aan het uitbrengen, was onlangs zelfs onze hotshot. En dat nummer, Looper, ja, dat was eigenlijk het perfecte nummer om te brengen in een pianotape. Want
3: het nummer Looper is eigenlijk ontstaan aan een piano. Heel de basis van het nummer is de pianoriff, die eigenlijk de melodie van de strofe is geworden. En in de originele, in de opname, zit dat niet meer. En nu op die pianoversie kan ik die wel terugspelen, die pianoriff.
0: En het is een prachtig resultaat. Looper van Oliver Simons.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Geniaal einde bij dat nummer. En begin van dit nummer dan... is ook goed, want je weet meteen hoe laat het is bij Another. Het is tijd om te dansen en ja, tijd voor een zomers gevoel. Ook als het weer niet meewerkt.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Studio Brussel.

0: Belgisch erfgoed The Vengeance en The Future.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Je zou het misschien haast gaan vergeten mocht je een verlengd weekend hebben en je denkt, ja, al die vrije dagen, je bent helemaal kwijt welke dag van de week het is. Vergeet niet, dinsdag is het weer zover. Dinsdag maak je weer de hele dag kans op tickets bij Studio Brussel. En het is een zeer mooie dinsdag, volgende week dinsdag. Want je maakt kans op tickets voor één specifiek bijzonder event waar je pak artiesten tegelijk kan zien. Je kan daar gaan dansen op bijvoorbeeld deze artiesten.

Namen als Clapton, Sam, Kulsch en Picasso die zijn er allemaal bij op Extrema Outdoor. En daarvoor kan jij dinsdag tickets winnen bij Studio Brussel tijdens Ticket Tuesday. En ja, last minute, echt, want Extrema Outdoor, dat is al volgend weekend. Dus dinsdag afspraak en dan maak jij de hele dag kans.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
3: Impressive.
2: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
4: Good job, baby.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
8: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
9: Met mij, Lieven Scherren.
8: En met mij, Hetty Halsmoortel.
7: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
10: Op Domein Tuijenbroek.
7: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 5:00, goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Nicky van Driessen.
17: De WHO waarschuwt voor de agressieve reclame van nicotinezakjes. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Die zakjes bevatten geen tabak, maar wel nicotine en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, een van de slechts 16 landen ter wereld. En dat is volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven belangrijk, omdat vooral jongeren ermee in contact komen.
18: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen niet dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is er ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
17: De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt na het schietincident in de buurt van het station van Leuven van afgelopen zondag. Daarbij werd de minderjarige beschoten met een vuurwapen. Hij raakte licht gewond aan zijn voet. De 3 minderjarigen die zijn opgepakt zijn 16 en 17 jaar oud. 2 van hen zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. Een derde is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De aanleiding voor het schietincident wordt nog altijd onderzocht. Als je bij de bank geld wil lenen om een huis te kopen, dan betaal je daarvoor op dit moment de hoogste rente in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de nieuwe rentebarometer van de Imotheker. Om te lenen met een vaste rente op 25 jaar betaal je nu ruim 4,1% rente. Ja, Steven Rombout, hoe komt dat?
19: Dat komt omdat de langetermijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
17: Er zijn opnieuw meer besmettingen met Mpox in ons land, vooral in Brussel. Dat is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Je voelt je dan grieperig en krijgt ook pijnlijke blaasjes. 4 jaar geleden werden al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet, vooral mannen die seks hebben met mannen. Vorige maand zijn 40 nieuwe gevallen gemeld. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet, volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde. En in het wielrennen heeft Tim Merlier zijn tweede ritzege behaald in de Ronde van Hongarije. Hij was na een kletsnatte etappe de snelste voor de Colombianen Gaviria en Molano. Merlier neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog weer met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag tot 14 graden. Zondag vooral regen overdag. Lokaal kan dat onweerachtig zijn, maar wel een graad of 2 extra dan.
15: Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel traag tussen Wezenbeek en Tervuren. Verder ook tussen Oudergem en Groenendaal door een ongeval op de rechterrijstrook.
3: Hoogstraten aardbeien.
9: Brussel.
10: Out of office.
9: Bert van Steenbergen.
15: Deze vrijdag krijgt een boost van Waste, Mallgrab en Missy Elliott. En Edward Sharpe en de Magnetic Zeros zorgen voor een hoog fluitgehalte.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

zotte verjaardag vandaag voor Missy Elliott, want een van haar albums is exact vandaag 25 jaar oud. Miss E, So Addictive, liet ze op de wereld los op 15 mei 2001. En die nummers zijn nog altijd goed. Get Your Freak On.

0: Je hoort straks nog eens onze straffe hotshot na Adele.
1: De betoverende indie band Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Boys Cry 2 is het straffe nieuwe album van The Haunted Youth. En onze hotshot staat er ook op te blinken.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit

0: Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Hot Dudes en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hot Shot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: als je ooit een bles hebt gehad, zou ik graag hebben dat je daar nog eens aan terugdenkt. Of die goed legt voor zometeen, als dat nog lukt. Want het zal nodig zijn.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Na de vibe van Dominic Fike. Want alles wat die man doet, is zo wat een vibe, heb ik de indruk. Dominic Fike en White Keys. Goedenavond.

0: Ja, ik had toch gezegd dat die bles nodig ging zijn? Zometeen de beats van Kungs.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Het is vandaag een glorieuze dag voor de fans van Drake. Studio Brussel. Hij ging vandaag zijn nieuwe album Iceman droppen. Na echt een heel lange aankondigingscampagne. En jawel, dat is gebeurd. Maar hij heeft ineens nog twee andere albums ook gedropt. Met de namen Habibti en Mayor of Honor. Zeer veel materiaal dus voor zijn fans om vandaag, en wie weet, het hele weekend naar te luisteren. Drie albums in één keer. Dat is gek. Dit is een van de tracks op Iceman, Drake en What Did I Miss?

0: Na 6 uur ben ik nog een uurtje bij jou op de radio met een goede playlist. Ik doe mijn best. Ik heb straks nog een paar heel erg goede nummers mee na 6 uur.
1: Studio Brussel.
0: En nu voor 6 uur nog de nieuwste van Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
6: Oh, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
6: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
6: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
6: Raak mijn spullen niet aan.
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel. Kom.
11: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedenavond, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Nicky van Driessen.
14: De WHO waarschuwt voor nicotinezakjes. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak, wel nicotine, en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, als een van de slechts 16 landen ter wereld. De WHO wil dat meer landen tenminste de smaakjes en reclame verbieden en dat er ook een strengere leeftijdscontrole komt om te vermijden dat de zakjes jongeren verslaafd maken.
15: Banning flavors, banning advertising, strengthening age verification. Nicotine pouches are not risk-free products and should not be marketed in ways that create a new generation of addiction.
14: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Ze verloor een jarenlange strijd tegen botkanker. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze daar ook vaak over. Ze is amper 19 jaar geworden. Vlaanderen wil beter begrijpen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Het is de bedoeling dat onderzoekers die data dan kunnen gebruiken om het gezondheidsbeleid in Vlaanderen te versterken, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
16: Kanker individueel is altijd een gevolg van verschillende factoren. Leeftijd, eetgewoontes, genetische aanleg, maar ook omgeving. En we willen nu preventief meer in kaart brengen welk type kanker waar voorkomt en wat dan eventueel externe factoren zijn. Daar willen we natuurlijk ook het beleid op afstemmen.
14: Als je vandaag een woonlening afsluit bij de bank, betaal je de hoogste rente in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van Imoteker. Voor een lening met vaste rente op 25 jaar betaal je nu ruim 4,1%. Dat komt omdat de lange termijnrente al een tijdje stijgt en die bepaalt dan weer mee hoeveel banken vragen voor een woonkrediet. Op 1 jaar tijd steeg de rente van 3,2 naar 4,1%. Wie bijvoorbeeld €250.000 leent, betaalt daardoor elke maand ongeveer €120 meer, of in totaal zo'n €36.000 extra. De Britse premier Starmer zegt 11 extreemrechtse kopstukken de toegang tot het land te hebben verboden en één van hen is Vlaams belangpoliticus Philip de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Maar tegelijk is er ook een pro-Palestijnse betoging in Londen en wordt er gevreesd voor voetbalhooligans die een finale bijwonen in het Wembley Stadium. Londen zet daarom ook 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. En in het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de zevende rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. Hij had 13 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall en meer dan een minuut op de Australiër Jay Hindley. De Portugees Afonso Eulalio blijft in de roze leiderstrui daar in de ronde van Italië. In de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn tweede rit gewonnen na een massaspurt. Merlier wordt daar de nieuwe leider. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog weer met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag tot 14 graden. Zondag vooral regen overdag. Lokaal kan dat ook onweerachtig worden. Dan halen we nog zo'n 16 graden.
5: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
7: Maatkasten Online.
5: Studio Brussel.
13: Out of office.
5: Bert van Steenbergen.
12: We gaan samen alle kanten op, van Stromae tot Reinier Zonneveld en van Nirvana tot Buraka Som Sistema. Nou, het is vrijdagavond.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Tijdens de tour van Ray was er deze week plots een special guest. Want Hans Zimmer stond mee op het podium als verrassing. In true Ray fashion was ze zelf zo excited als ze maar kon zijn en sprong ze in zijn armen. Het was mooi om te zien, die twee samen.
1: Hi, this is Ray and you're listening to
2: Studio Brussels.
1: Studio Brussels. Life is music.
3: Life is music.

to start? Wel ja, het weekend is toch al goed begonnen. Young Yellow maakt muziek over zijn leven, zijn gedachten. En in dit nummer over de vraag van de zin van het leven. En mooie woorden over wat te doen als je het gevoel hebt dat het leven zinloos is. Young Yellow en...

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Reinier Zonneveld en Gordo. Die twee zijn een gouden combinatie. Dat is toch al duidelijk met deze tune. Tune die mogelijk de zomer gaat domineren. Loco Loco.

Zondag is een van mijn favoriete albums aller tijden jarig. Het is zo'n meesterwerk. Igor van Tyler, the Creator, is zondag 7 jaar. Haalde toen nummer 1 in de albumschart in de USA. En het blijft voor mij zo'n briljant album. Er is nummer 2 op de plaat,

stopnummer stuurt Danny in de app van Studio Brussel. Het blijft het goed doen, deze Sometime Around Midnight in de versie van Alice May. Dit is Vrouwtje, haar nieuwste jaar na jaar.

0: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
1: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
0: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
1: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
0: Nee.
1: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
0: Ja, wel zoiets.
1: Je weet het niet, mama.
2: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Studio Brussel.

Vampire Weekend en A-Punk. Merel is duidelijk over wat ze denkt. Ze vertelt het in Baby. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Nani, nani, nani, nani, nani. Wat ze denkt en ook de twijfels die er zijn. Het gehad.

straks krijgt het gezelschap van Robben. Die gaat verder met jou de vrijdagavond in. Ik heb nog dikke beats van Floem voor 7 uur. Heel blij dat ik die nog eens kan spelen. Na Muse, die nieuwste Cryogen, die gaat hard.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja!
6: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedenavond, het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Nicky van Driessen.
11: Jilke Michielsen is overleden. Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is gestorven aan de gevolgen van botkanker. Ze werd 19. In de media en op haar socials getuigde ze vaak over haar leven met de ziekte. Daar is ze bekend van. Op haar 16e pakte ze titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. Na een herstelperiode sprong ze afgelopen winter ook opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. Vlaanderen wil beter begrijpen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling, en wetenschappers kunnen dat dan onderzoeken. Het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, vindt minister van Welzijn Caroline Genee.
12: Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit, en willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren.
11: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Die zakjes worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, zodat jongeren er niet verslaafd aan geraken. En dat is een goede zaak, zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
13: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen niet dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
11: De WHO wil nu dat meer landen op zijn minste smaakjes en reclame verbieden en ook strengere leeftijdscontroles voor nicotinezakjes invoeren. In het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit in de Giro gewonnen. De eerste rit met een aankomst bergop. De Portugees Afonso Eulalio verloor 3 minuten, maar behoudt wel zijn roze leiderstrui. Hij heeft op dit moment nog 3 minuten voorsprong op de Deen. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Daarna wordt het meestal droog met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag, temperaturen tot 14 graden. Overmorgen zondag krijgen we vooral regen overdag, lokaal ook een onweer en een graad of 2 extra, dus zo'n 15 à 16 graden.
7: Studio Brussel.
14: Out of office.
7: Robbe van Dijk.
9: Dag lieve avondmensen, het is 7 uur ondertussen, dus de radio is van ons nu. En ik ben helemaal klaar voor een dikke streep avondradio. Let's go.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Imagine Dragons, Follow You. Hey, goedenavond. Blij dat ik hier nog eens mag zitten s'avonds. Want die avondshows zijn echt de leukste. Want hoe donkerder de dag, hoe spannender de playlist. Dus veel nieuwe muziek vandaag. Onder andere van Chucky. Vooral bekend als producer, hofleverancier van beats voor zwangere regie onder andere. Maar nu dus ook eigen muziek onder de naam Osayuki. Heel cool. In deze kan je echt gaan hangen. Dus feel it all.

Fontaine's DC, Lucid Dream, een wakkere droom. Toen dit project aangekondigd werd, dacht ik ook dat ik aan het dromen was. Selassou die heeft mij al meerdere decennia in haar greep. Maar toen ik hoorde dat ze zou samenwerken met The Galants, werd ik plots wel heel aandachtig. The Galants, dat zijn Stefan en Elvin, vader en zoon. En ik ken vooral vader Galant, Stefan. Want hij, en dat wil ik toch wel even onderstrepen, ja, dat is een van de meest gestoorde drummers van ons land. Speelt moeiteloos in de gekste maat.

Ja, de gebruiksaanwijzing van dit nummer zit in de titel. Move-in van Selassou en de Galants. Benny Boo was een van de finalisten van onze nieuwe lichting. En op de dag van de finale van die nieuwe lichting moest hij zijn vader afgeven. Heel dubbele dag voor hem. Deze single gaat over de connectie tussen hem en zijn vader, die hij ook nog altijd voelt, nu zijn vader er niet meer is. Nummer 1, Schrödinger's Summer.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
7: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

Het betere spierballige rol van Rhea. Deze vrijheidsstrijders zijn ook ready to rumble, net als Rhea. Kneecap staat op de barricades voor hun thuisland, Noord-Ierland, in deze Finian.

Dit zijn echt een paar maffe stemmen bij elkaar. Eerst en vooral Caroline Polachek. En dan nog Grimes en Dido met Fly To You. Een exclusiefje nu van op de Studio Brussel Showcase van Bazaar vorige week. Ze kwamen hun nieuwe plaat Exit voorstellen daar. Dit is Begin Opnieuw.

0: dank u wel.
1: Yes, wat een feestje. De Studio Brussel Showcase van Bazaar vorige week. Het was begin opnieuw. Zalig. De Strokes zijn na lange tijd ook weer opnieuw begonnen met een schattig geautotuned nummer. Het heet Goin' Shoppin'. Like a tiger, they will chase you down. De Strokes zijn na lange tijd ook weer opnieuw begonnen met een schattig geautotuned nummer. Het heet Goin' Shoppin'. Like a tiger.

0: jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Getnet Viertfeest met Like Me.
2: Tijd om te leven.
1: Wij komen
3: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
1: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
2: Want ik ben Like Me.
1: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
2: Tot dan.
1: Van 14 tot en met 17 mei. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Op 20 mei,
8: it's time,
7: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
8: I'll be right behind you. Go, go!
7: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
8: This is the way.

0: Velvet Underground, I'm Waiting for the Man. Het is bijna 8 uur, bijna tijd voor nieuws. Straks nog meer muziekavonturen. We maken kennis met een paar nieuwe artiesten en nieuwe nummers. Tot zo.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: lage belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Stroop de mouwen op, haal de grasmaaier en snoeischaar boven, want in mei wil je dat je tuin er op zijn best uitziet. Maar stel dat je grasmaaier een steentje wegcatapulteert recht door het verandaglas van je buren. Blijven ademen, daar is je familiale verzekering voor. Die dekt de schade die jij of een gezinslid onopzettelijk toebrengt aan een derde. En heb je bijvoorbeeld een haagschaar geleend en raakt die beschadigd, dan dekt de verzekering de reparatiekosten of schadeloosstelling. Maar let op, bij materiële schade moet je meestal zelf nog een franchisebedrag betalen.
6: Je hebt dus geen excuus meer.
5: Met een goede familiale verzekering kan je in alle vertrouwen de tuin aanpakken. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
9: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioen Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets, maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk en wel op een gevoelige plek. In een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
10: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
9: Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het misbruik van een minderjarige en het afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Hij deed zich voor als een jongen van 18 of een hacker en zette de meisjes onder druk of chanteerde hen. Op een van zijn gsm's had hij meer dan 24.000 afbeeldingen staan. Naast de celstraf mag de man 20 jaar lang niet met minderjarigen werken en moet hij bijna €60.000 schadevergoeding betalen. Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar voor de 2e keer vandaag het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. In de finale was Gaspar nog eens 1100ste sneller dan haar vorige bestijd, die ze dus vanochtend zwom in de reekse. Daarmee plaatste ze zich ook al voor het EK van deze zomer in Parijs. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag wel droger vanaf de kust. En maxima morgen tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Studio Brussel.
11: Out of office.
5: Robbe van Dijk.
12: Goedenavond, ik ga je laten kennismaken met iets heel moois uit Scandinavië. Na supermodel van Måneskin, wees welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Volgende week dinsdag kan je weer concerttickets winnen. Dan is het opnieuw Ticket Tuesday. Onder andere voor Les Nuits Botaniques. Een heel mooi ontdekkingsfestival. En op zondag 31 mei staat daar een Scandinavisch trio. Smurts heten ze. En ze klinken zo. Dit is You Got Time and I Got Money.

Een vriendelijk liedje van Whitney, Strange Overtones. Er is nieuwe muziek van Editors. Klinkt een beetje anders dan van hen gewend zijn, maar wel cool. Ik hou wel van de sprongetjes in die synthesizer. Het nummer heet Call It In.

vers materiaal van Editors Call It In. Pas op, want er komt een stevige vuistslag aan. Wat had je gedacht? Het is muziek van Lambrini Girls. Deze heet Cult of Celebrity.

Bring Me The Horizon met Strangers. Als je mee op tour wil met Charlie XCX, dan moet je kunnen opboksen tegen haar attitude. Dan mag je echt geen pushover zijn. Geen probleem. Voor deze Slater, dit is het betere ellebogenwerk. Nummer heet Old Technology.

Wet Leg met Mange 2. Olivia Dean is een meester in de kunsten, vooral dan in de kunst van het graag zien. The Art of Loving is ook de naam van haar plaat natuurlijk. En een van de warmste liedjes van die plaat is deze Man I Need, hier in een live versie van op de Brit Awards van dit jaar.

Ja, goede energie is real. Dat hoor je gewoon. Olivia Dean brengt alles over op het publiek daar op de Brit Awards. Ondertussen iemand die dat ook kan. Somber heeft dat ook bewezen in de AB hier afgelopen jaar. Dit is hem met Homewrecker.

Yes, Londen roept, London Calling van The Clash. Als de drums van een nummer klinken, alsof je met een natte handdoek ergens keihard tegenaan kletst, dan ben je waarschijnlijk naar drum and bass aan het luisteren. Dat is zeker ook het geval in deze van Murdoch, Tightrope.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen. Ze overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. Michielsen pakte op haar 16e Belgische titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dan dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme. Tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
2: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, dan zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg en de dagen daarna besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
1: Jilke Michiels is amper 19 jaar geworden. In Antwerpen is na 7 jaar renovatiewerken de Sint-Jacobskerk weer opengegaan voor het publiek. Het historische gebouw uit de 15e eeuw is vooral bekend om de grafkapel van schilder Peter Paul Rubens, die helemaal gerestaureerd is. Opvallend is dat er in de gerenoveerde kerk geen stoelen meer staan. Maar dat was in de tijd van Rubens ook zo, zegt penningmeester Johan Deksters.
3: Hier werd handel gedreven, mensen kwamen hier binnen en als je naar de oude filmen kijkt, dan ging men zelfs met een paard in de kerk. De honden liepen hier rond. Het is niet de bedoeling dat het hier terug een dierentuin wordt zoals vroeger, maar dat we eigenlijk dit zien als een huis van ontmoeting, een huis van cultuur, erfgoed, maar ook van gebed.
1: En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis ontdekt. Mogelijk gaat het om bultrug Timmy, het dier waarvoor een maand geleden een grote reddingsactie was opgezet toen het vastzat voor de Duitse kust. Wetenschappers proberen nu te achterhalen of het inderdaad om die Timmy gaat. Volgens marienbioloog Jan Haalters is daar een eenvoudige methode voor.
4: Bultruggen hebben heel veel littekens op het lichaam. Waarschijnlijk zal men ook nog wel littekens kunnen herkennen als het Timmy is. Dus er zijn heel veel beelden gemaakt van Timmy. Als men daar nu met een drone overvliegt en men maakt beelden, dan heeft men eigenlijk aan één bepaald litteken genoeg om te bewijzen dat het Timmy is.
1: Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag dan wel opnieuw droger. Vanaf de kust maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
6: Out of office.
5: Robbe van Dijk.
7: Het is een eeuwenoude wijsheid. Hoe later de avond, hoe graver de plaat. Dus als je nu nog luistert, zegt dat veel over jou. Wees welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

21 Pilots Drum Show. Hey, goedenavond. Sinds deze middag geloof ik in reïncarnatie, want geloof het of niet, Nirvana is gereïncarneerd in een soort van 2.0 versie van zichzelf. Ze heten wel anders nu. Ze heten Bleach 93 en ze geven een heel eigen draai aan de grunge van de 90s. Maar het nummer gaat net zo goed recht door je hart. Dit is Ceiling.

Ja, dat is lachen, hè. Emo Girl, Machine Gun Kelly en Willow. Vroeger zongen punkers over vrijheid, freedom. Maar tegenwoordig hebben die punkers allemaal boeken gelezen en zo. Dus nu gebruiken ze dure woorden zoals zelfstandigheid. Dit is Stone met Autonomy.

En zo valt de sneltrein van Stone dan toch zachtjes stil. Ik ga de boel ook helemaal even stilleggen voor deze nieuwe van Joe Newman. Die ken je als frontman van LJ en hij heeft nu zijn eerste eigen single uit. Is een beetje een weird nummer, maar ja, wat had je verwacht van iemand die uit LJ komt, liever. Dat maakt het natuurlijk net zo bijzonder. Het nummer heet Track and Field. Well, the good times compared to Finland, said and I feel the wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. Baby Larry, I felt the same as I do now. So take me to track and

Roman numerals van Dirk. Tegenwoordig komt veel nieuwe goede muziek uit Ierland of Noord-Ierland. Kneecap, Bleach 93 van daarnet en ook Florence Road staan deze zomer op de sloop van Rockwerchter trouwens. Dit is Hanging Out to Dry.

De kroonprinses van de rockmuziek, Violet Grohl, met Thumb. De Samsung Rock on steroids. Zo heb ik Doghouse van Waste destijds aangekondigd. Iets minder steroïde in deze versie, maar wel gebroken akkoordjes. Ook wat breekbaarder gezongen. Dit is de pianotape van Waste. Zijn ze hier live komen spelen een tijdje terug. Wow.

piano-akkoordjes van Waste. En nu de akkoordjes van Harry Styles. Ik ga ze gewoon even laten ademen. Dit is American Girls.

In excess met Need You Tonight. Oké, neem pen en papier en take notes tijdens deze masterclass rock'n'roll van Foo Fighters. Dit is een nieuwe window.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music. Life is music.
7: Studio Brussel.
8: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
9: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
8: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats, een optocht die in teken staat van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Eerder deze week dook er nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van de koepel van LHBTQI+ organisaties Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd nodig is, omdat het wijst op een mentaliteitswijziging bij jongeren.
10: Wat opvallend is dat wij eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
8: Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël wordt met 45 dagen verlengd. Dat is afgesproken op het overleg tussen de twee in de Verenigde Staten. Er was al een staakt het vuren van kracht, maar dat schendt Israël bijna dagelijks. Met bombardementen in het zuiden van Libanon op stellingen van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die groepering zat niet mee aan tafel in de VS. Vanavond zijn bij zo'n bombardement opnieuw 3 hulpverleners omgekomen. Israël heeft ondertussen de voorbije maanden in het zuiden van Libanon ook al zo'n 10.000 gebouwen en vooral woningen plat gebombardeerd. Bedoeling is te voorkomen dat gevluchte Libanese burgers terugkeren naar het grensgebied. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen. Zij overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme, tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
11: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, dat is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, dan zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg en de dagen daarna besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
8: En in het voetbal spelen Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar in de Europe Playoffs. Na zo'n uur voetballen staat het daar 3-0. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximum 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Out of office. Robbe van Dijk.
12: Aha, je bent er nog. Dat treft ik ook. En de beste muziek van de wereld ook. Wij gaan viben vanavond. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Haat is een slechte raadgever, maar het levert wel goede muziek op. Vrouwtje en S10 met Ik haat hem voor jou. Hey, 6 na 10 ondertussen. En de playlist wordt met een seconde beter. Dit is Dominic Fike met zijn razend groovy White Keys. Goedenavond en welkom.

Wow, dat ging even heel hard. The Murder Capital met Return My Head. Ik ga even eerlijk zijn. Ik ben niet helemaal mee met de muziek van Joost. Maar ik ben wel 100% mee met waar die muziek voor staat. En dat is in dit geval dromen waarmaken. Dit is Coachella.

Ja, heftig. Als je nog speakers hebt, dan gaan die nu alweer afzien. Want Justice gaat er aan hoogvoltage synthesizers doorheen knallen. Gelukkig is er nog dat kleine laagje zachtheid van Angèle. Dit is What You Want.

gitaargeweld van Jan Paternoster en gewoon geweld van Chibi Ichigo met Gracht. Het is laat, we zitten midden in de muziek ondertussen. Anders even samen de tijd vergeten? Ik zeg ja, dit is Better Call met Track of Time.

Another en 54 Ultra met Talk To You. Teamwork makes everything go very smoothly. Dus zijn we met Studio Brussel een ploegje metal muzikanten gaan verzamelen met één missie, de ultieme zwaarste medley maken. En dat is gelukt. Dit is de zwaarste band met hun highlights uit onze zwaarste lijst. Oh my, moeilijk.

Heavy, de zwaarste band met de zwaarste medley. Er is veel te doen rond ons nieuwe WK-lied, maar één ding kan je niet ontkennen. Het klinkt ongelooflijk Belgisch, want het is een surrealistisch stripverhaaltje geworden. Dat is nu eenmaal de specialiteit van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Dit is Kiss the Grass. Allez, allez.

No Sleep Till Brooklyn van Beastie Boys. Deze band heeft sowieso veel Beastie Boys geluisterd. Het is Yard Act. Staan deze zomer ook op Werchter trouwens. Nummer heet Pour Another

0: Bazaar Nacht in Amsterdam. Het is 11 uur ondertussen, dus dat is exact wat ik jou ga wensen. Een heel goede nacht in Amsterdam of ergens anders. Slaap wel.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. En dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
2: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren. Aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op tegen een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man ook gedood zijn. Nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Ondertussen is er een staakt het vuren, maar ondanks dat gaan er dus nog steeds aanvallen door. Premier Netanyahu heeft overigens vandaag voor het eerst ook toegegeven dat hij de voorwaarden voor dat staakt het vuren niet naleeft. Hij zei dat Israël 60% van het grondgebied in Gaza controleert en dat is tegen de afspraken die gemaakt zijn. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel laatste in de stand van die Europlay-offs. Antwerp staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag ook mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. En de schade aan het Koning Boudewijnstadion na de bekerfinale in het voetbal gisteren wordt op zo'n €70.000 geschat. Tijdens de finale tussen de Brusselse clubs Union en Anderlecht werden in de vakken van Anderlecht-fans zo'n 500 zitjes vernield. In de vakken van Union-fans ging het om zo'n 20 stoeltjes. De stad Brussel, dat eigenaar is van het stadion, zal de facturen nu doorsturen naar de clubs. Anderlecht mag dus de grootste factuur in de brievenbus verwachten. De frustraties bij Anderlecht laaiden hoog op. De club verloor de finale uiteindelijk met 3-1 van Union. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk, al zijn er ook opklaringen. Bij maximum 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt zouden verklaard zijn. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. Dat zegt Savaria, de vereniging die de belangen van de gemeenschap behartigt. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Eerder deze week doken nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd hard nodig is.
2: Wat opvallend is dat wij eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
0: Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man gedood zijn, of volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in onder meer Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Er was even consternatie vanavond in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar die man bleek geen reserve meer te hebben. En daardoor werd er een oproep gelanceerd in de zaal.
3: It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un la.
0: Heeft er iemand een string, het Engels voor snaar, voor alle duidelijkheid. Het liep uiteindelijk goed af. Het orkest dat net klaar was met spelen bezorgde een nieuwe snaar en de Duitse halve finalist Alexander Wolheim kon na enige tijd weer verder spelen. En in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in die play-offs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar heel erg blij mee.
4: It was not easy because all the play-off games we didn't win. And for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft wel zesde en laatste in de stand van de Euro Playoffs en maakt net als Antwerp geen kans meer op Europees voetbal. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden. Ook zaterdag blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximum temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel. The party never stops.
6: All right.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oogstraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het parket in Limburg heeft een onderzoek geopend naar een vechtpartij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek. Een jonge man van 22 raakte zwaar gewond en ligt nog in het universitair ziekenhuis van Leuven. De vader van het slachtoffer laat op sociale media weten dat de jonge man er een blijvend oogletsel aan kan overhouden. Hij riep ook op aan getuigen om zich te melden bij de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Ook in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval en kwam de overleden man uit Congo. China gaat 200 Amerikaanse Boeing-vliegtuigen kopen, dat bevestigt het bedrijf nadat president Trump die bestelling al had gemeld tijdens zijn bezoek aan China. Veel details gaf hij toen niet, maar Boeing zegt nu zelf dat China zich engageert om 200 toestellen te bestellen en dat er nadien mogelijk nog orders volgen. Het is de eerste Chinese bestelling bij Boeing sinds 2017. De afgelopen jaren kochten Chinese luchtvaartmaatschappijen vooral Europese Airbus-vliegtuigen. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het de eerste zege in de play-offs, maar blijft wel laatste in de stand. Antwerp staat op de vijfde plaats, maar is door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerp-speler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
1: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Dat is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
0: Het is meestal droog vannacht. Wel erg koud met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen overdag. Maar af en toe blijft een bui wel mogelijk. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Oogstraat in het Antwerpse district Berchem is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd dat explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor meer onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er al 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de WHO hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich verder heeft verspreid. En in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really.